Luke Holmes, forever after all, in all for one, I can love you like that. Nou bespreek ons dit vir jou Goudstad en Neon Man van Kerkie Kiesenkamp. Maak het draai in die 2000s met Matt Howard, Give Me Your Worst en Tommy Oliver som Caroline Debrie, Say So Long, Don't Say Goodbye. Darren Lam, mag ek dan by jou?

Andy Williams vir die uur afsluit met Can't Get Used to Losing You. Charlie Pride voerde het met Your Mind's a Maker en Natasha Ber, Larry Son en Jou Hart. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Lloyd Cole, No Blue Skies. Jock Du Plessis en Kirsten Roth's Row en dan Whitney Houston, All at Once.

Bella en Arnold Kuleski met Traveling Soldier. Whitney Houston All at Once en Jacques Du Plessis saam Kirsten Roth met Rou. Nou op die speelhuis het ek vir jou Energie se Heuningsoet. Orleans Dance With Me en David Mafoy se Do.

0: Ja, ook maar mooi van Diana Ross, nee, do you know where you are going to? Die dossier is bij 19:30 hier bij Bosveld Stereo.
1: Die span bij Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en president in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Op hierdie zondagmorgen moet jy nou mooi luister, besluit wat die antwoord is. Skryf die antwoorde neer en WhatsApp dit na 064-115-2281.
4: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Daar sê, mens moet vinnig luister en vinnig reageer. Musiek nou op hierdie sondagmorgen van Pieter Nordee, daar is die baie mooi She Will Be Loved van Maroon 5 en dan ook Zandra Himan se Liefde Brand. Hier is Pieter Nordee.

0: En so rond ons die Ierse klanke af op 'n mooi noot met Andy Williams se Moon River. Voor het Christa Stein met Hier is my hart, Paul Young's Every Time You Go Away, en ook Steve Wolfmeyer saam met Demi Lee Moore en hulle weergawe van Amanda. Net aan die breekie by die Hart van Goud gaan ons die nuwe uur afskop met Cat Stevens se Father and Son, gevolg deur plaaslike klanke van Karleen van Jaarsveld en Eden met Uitklop Hou.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Hartmark!

0: voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
1: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Pragtige klanke vir hierdie sonnaandmiddag. Blaise Bridges met die lewe se wedloop. En ook Elvis Presley met Can't Help Falling in Love with You. Daar is nou 11:15 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aangebring deur Consignment Warehouse. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans,

stem van hulle my en voel het op my hart. Nie voor die ouwens die salle haarkapper het as die Midnight Oil. Het was Right Said Fred met Dippie Dippie. Dan het ek ook vir jou groep 2 gehad en denk jy daarom en nog aan my. Ek het weer probeer luister na die ontplofcompetitie. Hy nummer 1 het vir my hoor. Definitief. Ja, ek het geen idee wat het is nie. Absoluut nie. Volgende aan die lijst het ek vir Tino en Rudy Kleingeld met Seisoene. Dis 17 minuut oor 2. Goeiemiddag.

Nadine Blom met Dis Wat Liefde Is. Net voor het Mr. Beek in To Be With You in The Police, Every Breath You Take. So ek geniet nogal die ander ene ook, ne, van Mr. Beek, nie Mr. Beek nie, is, dit was iets Beek gewees. Het was die ander weergawe gewees. Ja, in elk geval. Het was so op die maat van Dine gewees. So ja, dit was ook een groote gewees, maar ek glo nie, hy sal verskyn Hosveldstede nie vir ander redes. Kaleidoskoop, binnenkort, vat ons nader waar ek en jy weer een uur af rond en vars uitgekerf. Maar eers, hierdie ene. Toevallig sien ek die weer vanmorgen, die temperatuur raak. Het lyk of het bykie warmer word, so hierdie is definitief. A winterstyle. Miskien is dit voorbij. David Essex.

Wille, nou kan al Ronnie Iraf met Half the World net voor het status quo in de Amenau en ons het ook gehad voor Ozzy Osbourne en Dreamer. Ja, maar dan is die uur wat wacht aan die andere kant van hierdie kort handelsnies en ek moet sê, dit gaan verzeker in vir die boeken wees. So, moet nie weg aan die blinde geskakel, want ek het veel goede treffers. Ons begin die uur somme in een rolprint en direct daarna Afrikaanse sint uit die televisiereeks. Somme so in die begin in die intrapslag. Net na die breek, ek en jy, my laaste uur.

Henning Hubert met Namme Benachte. Nou kyk, ek het gesê, die jongens is nou bederf gewees hierdie sondag, nou, met supermooi muziek, en dit hou net nie op nie. Dit is rechtig so, want ek sit nou hier so, en ek is heelmaal stom geslaan om te sien wat ek en jy nog na gaan luister. So moet nie weg aan die blinde skakel vir al die grootes nog, maar ek moet jou wel binnenkort kom groet, en dan maak ek natuurlijk spasie vir andere esterhuise om jou verder geselskap te kom hou. Ian en Dix, vat ons nader na die laaste helfte van hierdie uur met ware liefde. En dan nog op plaas gebore. Sjoe, hierdie is mooi. Is Cordelia, so weergawe van Loving Arms. Maar kyk, as jy nou dink aan huispartijkies, en jy dink aan herinneringe, dan dink jy nie mooi is, en nie goeie is, en hierdie is een van hulle. Hierdie nou, vat vir my ver terug in tyd in. Laura Branigan, Never in a Million Years. Nie Pocahontas. MUZIEK

Mumford & Sons wat also kragte saamspan met die een en enigste Chris Stapleton. Snit se naam is Heer. Voor het Elkie Brooks, Fool If You Think It's Over. 11:15 en Bernice West is volgende. Hierdie is elektrisiteit.

Michael Lind en die baie mooi Elvis Blue voor het Bernice West en elektrisiteit. Ons is amper by die einde van hierdie uur. Ek het vir jou nog daarom so twee snitte en hierdie is twee legendarische, sou ek sê. Een uit die 60s met The Righteous Brothers, Save the Last Dance for Me. En dan die een en enigste Lucas Marie, wat vir ons Victoria Bay gaan singen.

Neil Diamond, I am, I said. Ek voel partykeer of dit die temalied van my lewe moet wees daai. So mooi. Rowan Joss voor het Fadi Howe en Nino D'Angelo. Who's gonna love you tonight? Bring ons uit by 14 minute oor 11 en Blue Systems se Lisa Said.

Tydlose laatnagsnit van Ray Charles, Georgia on my mind. En dan het ook so'n bykie teruggegaan met Anton Goosen tot die pere eendag horings kry en Blue System het begin met Lisa Said. Ons hou dit rustig, ek het vir Emmylou Harris volgende. Here is Beneath Stillwater.

Bosveld Stereo, ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Peter Smith en my mooiste blom voor het Emmylou Harris, Beneath Stillwater. Ons is by 25 voor 12, hierdie dag is amper achter ons. Franja Du Plessis vat ons so 'n bietjie verder met More Hearts Than Mine.

Die strelende klanke van Boys to Men, Hard to Say I'm Sorry, daar uit die vroeg 2000s. Voor het, net so mooi enekie van Franja Du Plessis, met More Hearts Than Mine. Wel, aangezien ons nou so rustig is, kom ons vat so'n bykie nostalgie saam met Leanie May, en hierdie is Skooljare. Jy luister op Bosveld Stereo.

Die klanke van Rocking Horse en Bobby Angel met Margarita. Voor het was het Marvelettes, When You're Young and in Love. Tijd stap aan, amper tijd om te groet, nog nie heeltemal nie, som, nog so 20 minute voordat Rudy gaan oorvat. Ek gaan vir jou Bobby van Jaarsveld volgende speel. Hierdie is die regte plekke.